Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis waar ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die Gees te wandel.

0: Achilles' harten wat zacht blijft. In een wereld wat soms hard raakt. Leer ons om vriendelijk te wees, waar het makkelijker is om weg te draaien. Help ons om te vergeven, zoals U ons vergeven hebt. En om deernis te wijs, waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Heere, als draaiers van die liefde vandaag.
1: Like what we play?
2: Yeah! Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy, share the love. Let your friends and family know.
3: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

deel met my, vertel toch meer van u, van die almag, van die liefde, van die troon. Vader, ek wil deel met u, ek wil kom dankie.

steeds geen vrede. Mense so geluk, toch vloei daar soveel trane. Mense soek na iets wat sin gee aan die liefde. Weet ook dan nog nie